0: Jou daaglikse geselskap op 93.6 FM.
1: Of aanlyn op helderbergfm.co.za.
0: 24/7. Regstreeks vanaf die Helderberg.
1: Helderberg FM.
0: 93.6.

0: Your daily blend of music.
1: Daily blend of music.
0: This is your sunrise shake-up show
1: that wakes you up,
0: shakes you up, and gets your day fired up with Fani every morning between 5 and 6 a.m. on Helderberg FM
2: 93.6,
0: your community station.
3: Baie welkom by vanmorgens program. Dis dinsdagoggend. Ja, baie welkom. Lekker reënbytjie wat ons gehad het daar buite. Lekker koel. Ongelukkig is daar reeds 'n paar probleme wat ons het vanmorgen. Dit is indien jy vanmorgen opstaan, sal jy sien, dit is nie omdat jy nie krag gekoop het nie. Daar is reeds 'n klomp areas wat ongelukkig af is as gevolg van die krag net. Electricity is reported off across the Helderberg, including Gordons Bay, Somerset West Country Club, Lawrence Street, Somerset West, Gansbaai, Mountainside, Kailicha, and there's more areas that will be affected as well. Makassa, Eerste Rivier to Butler Ray, Grabouw, Gansbaai, Swellendam, Strandhope, Betriesbaai, all those areas unfortunately is off power this morning. Certain parts of the Somerset West area is on, but I will keep you updated this morning on what is happening. And that happened around about just after midnight, as we had a power outage. Not sure exactly what is the cause of that. Apparently there's a breaker that tipped around Houthoek, and that affects the whole areas, and I'll keep you updated, which means it's going to be a bit of a problem on the traffic this morning, because there's lots of traffic lights out of order, and obviously it's raining at the moment, so the roads are slippery and wet, so please be caution out there. I'll keep you updated in the morning, and that's what we're going to do. Goeiemorgen, baie welkom by vanmorgen se program. Lekker waar ons kan uitsien op dinsdagoggend. Ek is dan so dankbaar vir hierdie lekker reentjie wat val. Ongelukkig sal ons maar net moet saamleef met daai rukkie wat die krag gaan afwees, ongelukkig, so vanaf middernag. Ek is nie seker hoe lang dit gaan aangaan nie. Ons hoop dit gaan binnenkort gebeur. Ek ga vir jou op hoogte hou indien ek enige nuus het wat die krag aanbetref vir die gedeeltes wat af is. So, ja, wees maar net bedag daarop dat ek sal voorstel jy sal so klein bietjie vroeër moet ry. Dis natuurlik ook die skole wat oopmaak, so die verkeer gaan definitief toeneem, as we expect lots and lots of traffic. At the moment there's nothing to report on the traffic at the moment, but I'm sure because of all the traffic lights and the traffic that we can expect today with the outage, there will be some problems later on. I'll keep you updated as we carrying on. Ons begin vanmorgen met lekker muziek hier van Harry Styles. It's Lights Up. Ja, dat is eindelijk Lights Out. En ons luister nou. En daarna breng ik jullie weerverslag voor vandaag. En soms over die reis van die week. En ons zien uit naar lekker heen. Wat nog gaan valt tot zo laat ochtend. En ik zie het gaan opklaar later vandaag. Geef jou een update van dit. En dan kijk ik zo naar die verkeer. Zo die loop van die ochtend. Ons het nieuws hoofdrekken half. En nog lekker muziek. Harry Styles, Lights Up.

Ja, dat reën lekker byt. Ek moet sê, ek sien soms op die kamera in die studio, dit reën lekker. Ek hoor hom soms op die dak. Hy, dis om lekker so vanoggend reentjie. Dit reën baie so, ons geniet dit. Baie, baie dankie vir die inskakel. Heel wat boodskappe wat hier gekom het op ons WhatsApp-lyn. Ek verstaan, die krag is nou op sekere plekke terug. Baie, baie dankie. As jy wil saamgesels natuurlik, baie welkom. Stuur vir my WhatsApp 021-106-936. En laat my weet of jou krag terug is in jou area, sal ek dit graag wil weet. Want ek het vanmorgen opgestaan, toe is dit pik donker en ek, al die area was af, maar klink vir my, dit is nou weer terug, so dit is baie, baie goeie nuus. Kom ons kyk so 'n bietjie na die weer vir vandag en vir die rest van die week. Ons begin hier in die Strand Helberg, Oregon's Bay op, waar het so lekker reën op die oomblik en vandag op die oomblik so 14 grade met so 'n windjie van so 16 km per uur en het reën nou baie, baie lekker. En ons kan uitsien dat die reën tot en met so laat ochend, sien ek, gaan het voortduur hier in die Strand Helberg, Oregon's Bay, so is het wees. Vandag kan ons uitsien na so bewolkte dag, as het gaan later opklaar, temperature maximum 17 en minimum van 10. Morgen het ons ook een baie bewolkte dag met sonskyn weer, met een matige temperatuur van so om en by 20 grade en dit gaan voortduur tot en met vrijdag, as ons eers warmer weer kan verwag, hier vanaf saterdag en sondag is die temperature gaan stijg tot met 23 grade en die minimum van 14. En hy reen lekker nou hard hier op die dak, kan ek hoor. Grabou is dit ook een lekker reenerige ochend vanmorgen, met temperatuur op die oomblik so 12 grade en een wind van so om by 14 km per uur. En die wind die reen gaan ook voortduur vandag tot en met laat ochend, sien ek hier tot en met 12 uur se kant, gaan dit nog lekker reen, bietjie minder later, maar definitief nog reen wat op pad is, tot en met 12 uur vanmorgen. Wat die temperatuur aan betref, vandag een koelerige dag daar in Grabou, temperatuur is slechts een maximum van 13 grade en een minimum van 6, so bietjie koelerig. Morgen gaan dit opklaar met sonskyn weer en bewolkte weer. Temperature matige, koelerige 17 maximum en een minimum van 17. En dit gaan voortduur tot en met vrijdag, as ons bewolkte weer kan verwag reg deur die week. En dit gaan opklaar hier teen saterdag en sondag, sien ek gaan die sonnetjie weer opkom met bewolkte dag. Met bewolkte weer, temperature gaan wissel tussen 22 en 23 hier oor die naweek. Maar ons het koelerige weer wat ons kan verwag daar in Grabou. Dan wat Stellenbosch aan betref ook een lekker reënbuikie wat val daar in Stellenbosch met 13 graden op die oomblik met een windspoed van so om by 13 km per uur wat die weer

0: Jou daaglikse geselskap op 93.6 FM.
1: Of aanlyn op helderbergfm.co.za.
0: 24/7. Regstreeks vanaf die Helderberg.
1: Helderberg FM.
0: 93.6.

0: Om langlaas gehoor The Course met Breathless hier op Helderberg FM. Mika was voorat met Grace Kelly en hierdie drie in rij begin met Carlissa se Kaalvoet Liefde. Dis 20 minute voordat ons by 2 uur kom, middag sê vir my Christie, ons het 2 uur weer vir jou die jongste nuus. Ek het vir die nuushooftrekke net hier nablegeris ingeskakel daarvoor.
1: Jy het reguit in my vasgery.
2: Well, you weren't really looking where you were going either.
3: Ladies, let me tow over your cars. I won't take it very far.
1: Wel, Delta Panel Beating Center het Hoeka, die Afrikaanse Sakekamer, se beste groot besigheid van die jaar in die Helderberg gewen. Vat my motor reg uit soontoe.
2: Me too. Delta Panel Beating Center in Strand Industrial is registered with all leading insurers.
3: Smaak my jelle dames stem oor alles saam.
1: Jongman, kry jou ry na Delta.
3: Duidelik. All roads lead to Delta Panel Beating Center.
4: This is Helderberg FM 93.6, your community station.

0: Jou daglikse geselskap op 93.6 FM.
1: Of aanlyn op helderbergfm.co.za.
0: 24/7. Regstreeks vanaf die Helderberg.
1: Helderberg FM.
0: 93.6.

0: Ah, dis die liedjie se naam van Ricky Tyler, Hold On, hier op Helderberg FM, voor het gaat Sonique, It Feels So Good, en Elvis se seun, saam met Arine Nuis van Wyk, was ook daar gewees met Jy Speel A Guy Met My. Dis amperkies 19 minute voordat ons by 3 uur kom, ons gaan vir Jan Willem in die atelier kry net hierna, wat hy vir ons kan vertel wat jy kan verwag vanmiddag tussen 3 en 6 afternoon drive hier op Helderberg FM, altyd interessante dinge aan die gang, tussen 3 en 6 en nou, meeste van die tyd ook pryse wat hy weggee. So bly ingeskakel ons hoor by hom wat aangaan tussen 3 en 6 net hierna op Helderberg FM.
1: Looking for your next quality pre-owned vehicle? Visit Legends Auto and WP Motors at 25 Broadway Boulevard Strand. From reliable hatchbacks and family SUVs to tough buggies and double cabs, we've got the perfect vehicle for every lifestyle and budget. With friendly service, flexible finance options and a team you can trust, buying your next car has never been easier. Visit www.legendsauto.co.za today. Legends Auto and WP Motors. Quality cars, great deals, people you can trust.
2: Dis lekker, dis plaaslik.
3: Jou gemeenskapsradiostasie.
2: Helderberg FM.
3: 93.6.

It's Foster the People Pumped Up Kicks on Helderberg FM 20 minute voor 6. Kom ons kyk na die uitdaging van Andrew. Daardie Bryan Adams song waarmee ek uitgedaag word. Bryan Adams, we can't do that, that can't be done. Of nothing we can't do, that can't be done. Vrygestel. You, baie goeie vraag. Maar dit is wel ene wat ek nie gevind het op ons systeem nie. Wat beteken is een van daardie undercover songs, wil ek amper sê. Kom ons vind uit of ek hom wel

0: Jou daglikse geselskap op 93.6 FM.
1: Of aanlyn op helderbergfm.co.za.
0: 24/7. Regstreeks vanaf die Helderberg.
1: Helderberg FM.
0: 93.6.